0: Goedemorgen, Jas de Oude. Mensen smacht uit een veer dan tuk tuk.
1: Hallo, my name is Liang Shulin from China. So we listen together SRB Radio.